0: Het is 7 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Het Verenigd Koninkrijk trekt ruim 250 miljoen pond uit om Joodse gemeenschappen beter te beschermen. Met het geld worden de komende 3 jaar meer dan 500 extra politieagenten ingezet in Engeland en Wales. Vooral rond synagogen, scholen en buurten met veel Joodse inwoners. Londen krijgt 300 extra agenten en Manchester 80. De maatregel volgt op een reeks antisemitische geweldsincidenten en brandstichtingen. Premier Starmer zegt dat Joodse Britten zonder angst hun geloof moeten kunnen belijden. Iran zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Koeweit te hebben aangevallen. Volgens de revolutionaire garde waren een luchtmachtbasis en een Amerikaans dronecommandocentrum het doelwit. De acties volgen op Amerikaanse luchtaanvallen op tientallen locaties in Iran. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. De claims van Teheran zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en ook Washington heeft nog niet gereageerd. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 13 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De linkerrijstrook is door een ongeluk afgesloten. Er staat op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen knooppunt Gorkum en afrit Leerdam 4 kilometer file. Op A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 staat tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein 7 kilometer file. A27 Breda-Gorkum door werkzaamheden 7 kilometer file tussen Hank en de brug bij Gorkum.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: familie, vrienden, gezelligheid en sfeervolle dagen met Radio Bergijk.
1: Ah, het verhaal begint een beetje vervelend te worden, maar misschien toch voor de duidelijkheid, ook dit is een Nederlandse band. Onder aanvoering van Hans Hollestelle en de zangers van Jody Piper. En ze hadden een One Day Fly, oftewel een eendagshit, met dit nummer. Love's What I Want, dit is Cashmere.

Ah, wat een dijk van een plaat is dit, hè? Cashmere and Love's What I Want. Jammer dat ze nooit meer plaatjes hebben uitgebracht onder de naam van Cashmere.

0: weerbericht.
1: Nederland krijgt vandaag na een bewolkte start op veel plaatsen volop zon. Op de Waddeneilanden kan de bewolking langer blijven hangen. Vanmiddag blijft het droog en loopt de temperatuur uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 31 in het zuidoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige noordoostenwind. Ook dinsdag wordt het zonnig en nog iets warmer. Vanaf vrijdag neemt vooral in het zuidoosten de kans op regen- en onweersbuien toe. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Wij zijn de zender waar jij op zat te wachten. Wij zijn Radio Bergijk.
1: Aan naar Friesland toe, naar de formatie die onder aanvoering stond van Siep van der Ploeg, oftewel De Kast. Met een nummer uit 1996. Dit is Raak.

0: Uit 1996 de kast en raak, hoogste notering toen 24. En ze stonden in totaal 7 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade.
1: Juanita came to me last night.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Het Verenigd Koninkrijk trekt ruim 250 miljoen pond uit om Joodse gemeenschappen beter te beschermen. Iran zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan vooral files door werkzaamheden en een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 11 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A16 Breda richting Rotterdam zorgen de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein voor 7 kilometer file. En al bijna een half uur vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum is de weg dus dicht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen door werkzaamheden. 7 kilometer file. Vanaf de brug bij Hank een half uur vertraging.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: gegarandeerd de beste platen van de jaren 60 tot nu. Je zit goed bij Radio Bergijk.
1: De Nederlandse formatie The Cats, uit Volendam natuurlijk, met Palingsound uiteraard. En die hebben zo'n beetje alles zelf geschreven, maar niet alles. Bijvoorbeeld deze niet uit 1973. Dit is Rock'n'Roll.

Uit 1973 deze van The Cats en Rock'n'Roll, I Gave You The Best Years Of My Life. Het is origineel niet van The Cats, maar van een Australische zanger, Kevin Johnson. Hij had er een kleine hit mee in het Verenigd Koninkrijk met 6 weken notering in de hitparade, met een 23e plaats als hoogste notering. Het verhaal gaat over een persoon die zichzelf hoog inschat als artiest. En als het serieus wordt, blijkt hij onvoldoende talent te hebben. Gedurende zijn zoektocht naar succes verliest hij de vrouw voor wie hij het allemaal deed. Kevin Johnson had er pas in Engeland succes mee toen dat nummer al door de Cats, de Nederlandse en Belgische hitparades in was gezongen. Nog een andere Nederlandse artiest heeft het nummer ooit ook gecoverd. Dat is de zanger Albert West en hij deed het op zijn album Memory of Life uit 1977. De Cats dus uit 1973 met Rock'n'Roll.

0: langer je luistert, hoe meer je hoort. Radio Bergijk.
1: Hij komt uit Rotterdam. Zijn naam is C.B. Milton, oftewel Clarence Becker Milton. En had een hit in 1993 met dit nummer, Send Me an Angel.

C.B. Milton en Send Me an Angel uit 1993. Destijds was het ook de alarmschijf op de Nederlandse radio. En de hitparade kwam die binnen op 10 april, hoogste notering 10. En hij stond in totaal 10 weken genoteerd. C.B. Milton uit Rotterdam en Send Me an Angel.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijke afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Het kabinet stopt met de poging om schade van de coronarellen op veroordeelde daders te verhalen. De overheid keerde ruim €228.000 uit aan getroffen ondernemers, maar het koppelen van afzonderlijke schadeposten aan daders blijkt volgens justitieminister David van Beel te ingewikkeld. Handmatig onderzoek zou minstens €50.000 kosten en veel capaciteit vragen van het OM en de toch al overbelaste strafrechtketen. Een proef met 2 dossiers leverde 1 succesvolle koppeling op. Daarom wordt de terugvordering gestaakt. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan vooral files door werkzaamheden op dit moment. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 15 kilometer file. En een 30 minuten extra reistijd op de A16 Breda richting Rotterdam. Door werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein in 8 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file door de werkzaamheden daar. A73 Maasbracht-Nijmegen door werkzaamheden 9 kilometer file tussen knooppunt Bezel. Tussen Bezel en knooppunt Tichelia 1 kwartier vertraging.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Je weet niet wat je hoort.
1: We gaan naar het jaar 999 toe. Toen was deze plaat de hit van het jaar. Ik heb het over City to City and the Road.

De hit van het jaar 1999 van City to City met The Road Ahead. En de plaat kreeg ook nog een subtitel mee, Miles of the Unknown. De plaat kwam op 10 juli de hitparade binnen, stond 4 weken op nummer 1 en stond maar liefst 28 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. City to City en The Road Ahead.

0: weerbericht.
1: Nederland krijgt vandaag na een bewolkte start op veel plaatsen volop zon. Op de Waddeneilanden kan de bewolking langer blijven hangen. Vanmiddag blijft het droog en loopt de temperatuur uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 31 in het zuidoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige noordoostenwind. Ook dinsdag wordt het zonnig en nog iets warmer. Vanaf vrijdag neemt vooral in het zuidoosten de kans op regen en onweersbuien toe. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Net even anders. En dat hoor je.
1: De Nederlandse formatie Circus Custus heeft in totaliteit een viertal singles uitgebracht in Nederland. Eén daarvan bereikte de Nederlandse hitparade. Die gaan we nou net niet draaien. We gaan een ander van ze draaien die wel de tipparade haalde. In 1983. Hier is Circus Custus met Verliefd.

Zoals ik net al zei, nooit de Nederlandse hitparade gehaald. Deze van Circus Custers en Verliefd in 1983 kwam het niet verder dan tip nummer 3. En de huiskamervraag die nog open staat is: welke plaat van Circus Custers heeft dan wel de Nederlandse hitparade gehaald? Dat was Monica uit 1987. Die bereikte destijds de nummer 18 positie.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radio nieuws. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Het kabinet stopt met de poging om schade van de coronarellen op veroordeelde daders te verhalen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Het weer, na een bewolkte start, breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden heb je veel vertraging vanochtend op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. 13 kilometer betekent een half uur vertraging. Door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. Die weg is dicht bij Knoopend Gorkum. Er staat 6 kilometer file. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 bij Knoopend Terbrechtseplein. 8 kilometer file en een half uur vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle, 5 minuten extra bij Zwolle-Zuid. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen wordt gewerkt. Bij het knooppunt Tichelia 8 kilometer file, 25 minuten vertraging.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: jij een radiostation waar je altijd goed zit? Stop dan met zoeken. Je hebt ons gevonden. Radio Bergijk.
1: Haar naam is Michelle Davina Hogendoorn, geboren in Nieuwekerk aan den IJssel op 12 november 1995. Ze is bekend geworden onder de artiestennaam Davina Michelle. Hier is ze met I Won't Let Go.

Davina Michel was dat en I Won't Let Go op plaats stamt uit 27 september 2024. Hoogste notering in de Nederlandse hitparade nummer 13. Het was zelfs toen de tijd alarmschijf en ze stond 17 weken genoteerd.

0: Dit is Radio Bergijk. Beter dan al die anderen.
1: We gaan de grootste hit draaien van een band afkomstig uit Stramprooi, Limburg. De Classics. En hier is The Yellow Sun of Ecuador.

De classics uit Limburg, oftewel de zogenaamde Flying Sound, zo werd het toen de tijd genoemd. Met de Yellow Sun of Ecuador kwamen ze in de Nederlandse hitparade terecht als hoogste notering, nummer 5. Ze stonden totaal 10 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En de datum van binnenkomst was 19 oktober 1974.

0: Het is 9 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK-voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. Volgens hem moet ieder land kunnen dromen van deelname en stijgt het niveau wereldwijd. Binnen de internationale voetbalwereld is echter veel weerstand. De Europese, Aziatische en Noord- en Midden-Amerikaanse bonden vrezen een te groot en onoverzichtelijk toernooi. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. Daarmee verwees Rajoy naar de migratieachtergrond van internationals. Politici in Frankrijk en Spanje noemen de opmerking racistisch en xenofoob. Rajoy heeft vooralsnog niet publiekelijk op de kritiek gereageerd. Virtuele actrice Tilly Norwood krijgt mogelijk een hoofdrol in een echte speelfilm. Het AI-personage van de Nederlandse producent Eline van der Velde zou te zien zijn in de film Misaligned. Wanneer die verschijnt is nog onbekend. De opkomst van digitale acteurs en influencers leidt tot discussie over banen in de filmwereld en een schoonheidsideaal waaraan echte mensen nauwelijks kunnen voldoen. De speelfilm is aangekondigd door Van der Velden's productiestudio. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk door werkzaamheden op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Met 8 kilometer file tussen Rosmalen-West en Zaltbommel staat het goed stil. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en Terbrechtseplein 8 kilometer file door de werkzaamheden op de A20. Een half uur vertraging. Bijna een half uur op de A73 Maasbracht-Nijmegen door werkzaamheden bij Knoop het Tichelia 8 kilometer file. En op de N62 Borselen richting Terneuzen tussen de tolplein van de Westerschelde-tunnel en de Westerschelde-tunnel staat 11 kilometer file. De weg is namelijk dicht door een pechgeval.
2: Je luistert naar Radio Bergijk.